Lost in the Dark. Het is Doezeme. Oh, tot Eddie Beef. Čistý chill, čistá pohoda.